verleid Paul aan en neemde Jinja met zich en reed alle dag toe aan en Tyrannus in de school. En dit hield 2 jaar aan, zodat alle die in Azië woonden, den haren zijn woord heden, beid de Juden ook de Grieken. God deed der Paul een buiten gewenige wonder, zodat waren ze schneppeldeker en schaaldeker die Paul gebrukt houd, nu de kranken brachten, worden die gezond en die beze geister verleten aan. Einige Juden die Aram gingen en beze geister uitdreven, proefden ook den haren Jezus die nomen over die te brokken, die door beze geister houden en zeiden, wie beschweren u bij den Jezus den Paul predigt? Dat waren den hohen priester Skeva, zijn 7 zeens, die dat deden. De beze geist zei to aan, Jezus kan ik, en ik weet wer Paul is, maar wer zijn je? En de mens en den de beze geist weer sprong op aan en op, en kreeg aan alle oonje, zodat zij nuchtig en bloedrig uit hem huis vloeren. Als de Juden en Grieken die in Ephesus woonden, dit te heren kregen, en wij kwamen aan allen ervaring. En in haar Jezus zien nomen, wordt zij er hoog geholen. Dan kwamen ook vele die hem geloven gekomen waren en bekenden, en kwamen door met vandaag wat ze gedreven houden. En vele die zich met zauberkracht afgejeefd houden, brachten er het zauberbeker toop en verbranden die voor allem te zijn en rekenden uit dat die 50.000 aan geld werd waren. Op deze weg verspreid dat woord zich wied en neem de eeuwenhand. Als dit alle geworden weer, neemt Paul zich am juist ver, naar Macedonië en Achaia te gaan en dan naar Jeruzalem te reizen en zegt, wanneer ik daar eerst gewaas zie, moet ik ook nog zijn in Rome te komen. En zo schickt hij Timotheus en Erastus 2 van zijn dienen in Macedonië aan, maar hij zelfs bleef nog een tijd lang in Azië. Ongeveer om die tijd geeft het een grote opreiging over den weg. Daar werd Demetrius, dezelfde schmet, de meer kleine, zelvene Diana-tempeltjes, en bracht de hand bij de grote gewenst aan. Hij roept de taup en ook de arbeider, die een ähnliche beschaafding houden en zeid, lieve mannen, je weten dat wij door deze handel een goede eindom hebben. Dan hier en zei je dat het niet bloos in Ephesus, maar vast in gans Azië is, dat dit Paul de mensen even reed dat ze auffallen. Hij zegt, mensen hang kennen keinen God mögen. Daarom is niet bloos dit handel in je voor in de grond te gaan, maar dat ze gewoon de grote jetten Diana, er tempel, wordt veracht worden, en dat ze er aanzienen verlieren wordt. De alle man in Azië en de ganse wereld aanbieden deed. En als ze dit hielden, reed zich in allem de voet, en ze schreeuwen, groot is Ephesa ere Diana. Zo wie in de ganse stad en dergen ander, en als de Gaius en Aristarchus uit Macedonië Paul zijn metreizende faust genomen houden, morgen ze alle tegelijk am theater aan. Als Paul dan voor de mensen gaan wil, leidde ze de jinge dat niet toe. Ook eenje van de verste in Azië, Paul zijn goede vriend, schekt den haan en leidt naam zijn dat hij zich niet zal am theater zijn laten. Eenje mensen schreeg het eenerlei en de andere wat andere. De topje komende weeren en zo'n verwoer, dat de meeste niet wisten waarom ze daar waren. En ze trokken Alexander, den de Juden vergeschoven houden, uit een volk eruit. Alexander proef dat volk der zijn handbeweging stel te maken en wil zich verteidigen. Maar als ze antwoorden dat hij een Jood weer, schreeuwen ze alle tegelijk 2 stunden eind, groot is de Ephesa ere die ander. Als de staatskanzler dat volk eer stel houdt, zegt hij, je mannen van Ephesus, wo is een mens die doch nicht weet dat de stad Ephesus de tempelwachter van de grote jetten die Anna is, en ook even de figuur die van hemel valt. En wil, door nicht jegen te reden is, zul je stel zijn en nischt anbedachtet doen. Dan je hebben deze mensen hergebracht, die nicht tempelreiber, ook nicht lasterer even jene jetten zijn. Wann dan nu Demetrius en de handarbeider die op zijn ziet zijn, ne klaagt jij hem hebben, dat je recht is door, en door zijn ook rechter,
laat zich door onder een ander verkleuren. Want je nog ergens wat anders op te brengen hebben, dat moet dan een ordentliche volksverzameling geslecht worden. Dan wie zijn en je voor dat wie wij in den verdurchten oproer kennen verkleurd worden, dan er ligt geen zaak voor, womit wie ons voor deze oproer entschuldigen kennen. En als hij dit gezegd houdt, leidt hij de verzameling konen. En als die oproer even weer roept Paul de Jinge Nozik, spreekt een motto en zegend aan en geeft zich op een reis naar Mazedonien. En als hij dat deze länder gereisd weer en aan door met veel weer motto gesproken houdt, kwam hij naar Griechenland en bleef door 3 maanden. Als de Juden aan aanvangen nood te stonen, gedood als hij reed weer naar Syrië te reizen, wordt hij zich enig terug naar Mazedonien te wonen. En met hem naar Azië reisden Sopater van Berea, Aristarchus en Secundus van Thessalonich, Gaius en Timotheus van Derbe, en Tychicus en Trophimus van Azië. Deze mannen gingen voorop en luurden naar ons en Troas. Maar wie zeilden voort naar Oosteren en kwamen om 5 dagen bij aan en Troas aan, waar we 7 dagen bleven. Als de jongen den eerste dag aan een werk toegekomen waren, dat brood te breken, en wil Paul de nächste dag reken wieder te reizen, reed hij wat midden in de nacht. Daar waren veel lampen in de bovenstof, waar ze toegekomen waren. En Eutychus, een jonge man, zat in venster en wil Paul zo lang reed, wie hij faust ingeslopen. En während hij zo faust schleep, valt hij van 3e stok erop en wordt dood opgehoven. Paul ging erop en leed zich op den mannen op en voet hem om. En zei, ze zullen geen jammerieren aanstalen, dan zijn de zeil weer nog een arm. Dan ging hij wat er triggen op, brugt het brood en oud. En als hij je reed houdt, wat het Samarius dag wordt, ging hij wieder. De mensen nemen den jongen mannen huis en dat weer voor aan een grote troost. Wie gingen voorop naar Schep en voeren naar Asos om Paul door en op te nemen, zoals hij dat besteld had, dan hij weer door te voet gaan gegonen. Als we hem in Asos troffen, nemen we hem met en kwamen bij Mytilene. Dan zeilen we vandoor weg en kwamen nächsten dag bij Chios en dan den dag doorop voeren we even Samos en bleven in Trogelion. En kwamen dan de nächsten dag naar Milet. Dan Paul houdt zich vergenomen bij Ephesus voorbij te voeren, dat hij niet nog in Azië tijd toebrengen moest. Dan hij spoot zich daarop, wanneer het mogelijk weer te Pfingsten in Jeruzalem te zenden. Maar van Milet schickt hij naar Ephesus en leidt de ältesten van de gemeente vorderen. Als hij aan kwamen, zei hij toe aan, je weten wo ik van eerste dag aan bij u in Azië immer geleefd heb, en wo ik den haren en alle deemoed en je veel tronen gedeind heb. Wann ik van de Juden, die mij nachstonden, ook zeer op een proef gesteld word. En je weten ook dat ik bij een predien nus teruggeholen heb, dat u tom nutzen komen kon. Ik heb u in de verzamelingen geleerd en zie ook van een huis naar anderen gegonen. Ik heb beide Juden en Grieken, dat woorden en feeën holen dat ze zich tot God bekeren en aan onze Heren Jezus geleven zullen. En nu ga ik van Geest gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat door met mij passeren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geest mij warnt dat ik in alle steden door met rekenen kan dat ik voor lieden matten en faust genomen worden. Maar dat boudert mij alle niet en mij is mijn eigen leven ook niet tot dir. Om ihnen weg met vrede te eng te ranen, en den dienst te verrichten, den de Heer Jezus mij opgelegd heeft, en dat is voor dat evangelium van God zijn genood en te stonen. En ik weet nu bestemd dat al je mank die ik dat Gottes Rijk gepredigd heb, je waren mij niet waar zijnen. Daarom zeg ik u dat vandaar ganz klar, dat ik aan keinem mens zijn bloed schuldig zie, dan ik heb mij niet je schuut, je alles te zeggen wat God hem zijn houdt. Dan werkt over je zelfs en ook over de Heer, over die de Heilige Geest je als opzichter gesteld heeft,
en hård over Gott sine gemeinte zennen, de heisek met sin egen zehn sin blote kraft haf. Ik weet dat wann ik eerst woer waag zennen, worden riet in de wild wank u komen, de heerd nicht verschonen worden. Da worden ze goor van june egen menschen ein je opstonen, de woorheid verdreien worden, aanhänger voor zich te kriegen. Daarom ziet waken en denkt eraan, dat ik u alle 3 jaar dag en nacht met tronen vermoond heb. En nu even geef ik u aan God en zijn genoden woord, dat u opbuien en met al die toop die geheiligd worden, een oorvloed geven kan. Ik heb keinem zijn zelver gold of de kleider verlangt. Je weet zelfs dat deze mijn hang mij dat ingebracht hebben wat ik van mijzelf brok, en ook voor die met mij waren. En aan allem wat ik deed, bewijs ik u dat wij daarom zwaar arbeiden, de zwakke met helpen moesten. En daaraan denken dat Jezus zei, geven wir zeil je ons nemen. En als hij dit gezegd had, kneed hij zich met aan alle toop dool en beed. En ze hielden alle toop en foten arm om en kosten arm, en wat aan om treurigsten muur, wie dat Paul gezegd had dat ze arm niet meer zijn worden. En ze gingen met num scherp. Als we ons van aan losgereten houden en op een scherp weeren, voer we lik even nog kas. En de nächste dag nog Rodes. En vandaar nog Patara. En wil we door een scherp vongen dat nog Venetiën voer, stier we een en voeren haan. Als we Zyperen gezeinen houden, voer we dat aan een ziedende kant voorbij en voeren naar Syriën en kemen naar Tyrus en daar zal dat schep de woer afloden. En als we door jenger vongen, blijf we door 7 deur. Die zeiden Paul dicht in geest dat hij niet naar Jeruzalem gaan zal. Als onze tijd door even weer verleid we en jingen onze weg en die kemen ons alle met vrues en kingetopen heraan, wat we uit de stad waren. En daar kneed we ons om even dool en beden. Als we van een ander afscheid genomen houden, stier we op een schap en ze gingen terug naar huis. We reisden van Tyrus weer en kamen naar Ptolemaeus. En reisden de breider en bleven een dag bij aan. De nächste dag verleid we die we met Paul waren en kamen naar Caesarea. En gingen door bij de evangelisten Philip om huizen aan, die een van de 7 weer. Die had 4 onbevrede dagen dat die goof houden te profetieën. En als we door eerst meerdere door waren, kwam Agabus, een profeet van Judea doorhaan. Die neem Paul zijn God van lief en bunk zich door met de hang en de feit en zeed, de Heilige Geest zegt, zo worden de Juden en Jeruzalem den eigen demen tot deze God bingen en de heiden en de hang geven. Als we dat hier dan praagd wie, ook de anderen die door weren, dat hij niks zal naar Jeruzalem gaan. Dan zegt Paul, waarom hiel je hier? En breken mij dat hoort. Ik zie reid mij niet maar in Jeruzalem bingen te laten, om ook voor Jezus in de nomen te sterven. Maar als Paul zich niet even reden leid, leid wie aan tevreden en zeden, doe zo als de haar dat wel. En om een paar deur pakt wie toop en reisde naar Jeruzalem. Daar kwamen welke jingen van Caesarea met, die brachten ons naar Minas in zijn huis, waar we blijven zullen. De man weer van Zyperen en weer door een van de eerste jingen. En als we naar Jeruzalem kwamen, nemen de breider ons met vreden op. De nächste dag ging Paul met ons alle toop naar Europa, waar al de ältesten ook aan kwamen. En als Paul aan begreist had, vertaalde hij aan omstandig wat de haar der zijn ambt mank de heiden gedonen had. Als ze dat hielden, loofde ze den haren. Ze zeiden ober te arm, kijk hem al, broeder, hoeveel duizende juden te geloven gekomen zijn, die ober ivrig van dat gezaad entstonen. Die als dat gezegd worden, dat du de juden, die maken heiden wonen, leerst van Moses af te faulen, en aan gezegd, dat ze ihre kingen niet zullen beschnieden, en zich ook niet meer naar ihren moden rechten. Wat dan nu?
Dat volk moet zich unbedingt verzamelen, en die worden dat zeker heren, dat du hergekomen bist. Dan doen nu wat wie die zagen. We hebben hier vier mannen, die een verspreken op zich genomen hebben. Neem die en go met aan toop der ihre reinigingsceremonieën, en betol die aankosten, dat ze zich kennen de hoor afschneiden laten. Dan worden alle mensen zeinen dat dat niet de waarheid is, wat ze van die vertalen. Aber dat du zelf zo leefst, als dat je zaad verlangt. Aber die heiden, die ten geloven gekomen zijn, hebben wie geschreven, dat ze zich al nischt zo wat holen brokken. Aber dat ze niet jetzen opfer, niet bloot en niet vlees van een aufgeweidet beest eten, en zich niet met hoererie afgeven. De nächsten dag neemt Paul de mana en heiligt zich met aan taub. Dan ging hij am tempel aan en zeed aan, wanneer ihre Reinigungsdeur worden ewer zenden. En dat dan voor jeder einem wordt een opfer gebracht worden. En als die zeven deur meist ewer waren, zagen de Juden van Azien aan am tempel. Zij hetsten dat volk aan en kregen am te holen en schreeuwen: Je Israelitische mana, halt! Dit is de man, die alle mensen alle wegen leert jegen dat je zaad in deze heilige stad te zenden. En nog meer, hij heeft Grieken am tempel aan hen gebracht en daarmee deze heilige stad veranreinigd. Dan ze houden am verheer met Trifemus, den Epheser toop in de stad gezeinen en moed moesten dat Paul den woord am tempel aan hen genomen hebben. De ganze stad weer am verwoer en randen toop kregen Paul te holen en slaapten aan met hem tempel eruit en muurken plaatselijk de deren touw. Als ze hem verzochten dood te muurken, kreeg de soldaten officier te heren dat gans Jeruzalem hem oproer weer. Hij neemt plaatselijk soldaten en officieren en ran door mank. Als ze de officieren en de soldaten zagen, hielden ze op Paul te slonen. Als de officier hand kwam, neem hij Paul en bevol hem met twee keden te bingen. En vroeg hem waar hij weer en wat hij gedaan had. En in hem valt schreef einer zo en einer zo. En als hij onder al den rommeldijs niet kunnen uitvingen wat er werkelijk weer, bevol hij Paul en een baraken aan hen te brengen. Als Paul werd opgestopen kwam, weer dat Turkel zo tyrannisch dat de soldaten hem drogen moesten. Daar kwam veel volk hingeraan en schreeuwen: brengt am ewat zied. En als ze Paul en de baraken en hen leiden wollen, vroeg hij den officier of hij te am reden kon. Hij vroeg am of hij Griekisch reden kon. Best du nicht de Egypter, die een stootje trig een oproer aanstaald en 4000 merder halbst en de wildnis in hen te komen? Paul zeid: ik zie een Jood van Tarsus en Cilicien. En berge uit nicht mal een einfache stout. Daarom bed ik die, laat me door de mensen reden. En als hij de vrijheid houdt, stieg hij op een stopen en geef dat volk met de hand en de aandiening, dat ze zullen stel zijn. En als het is ganz stel weer, vonk hij aan op Hebreeën te aan te reden en zeed: Je mana, leve brede en voders, horcht hem al. Ik wil mij voor u verteidigen. En als ze heden dat hij op Hebreeërs toe aanreed, worden ze nog steller. Dan zegt hij: ik zie een Jood, zie een Tarsus en Cilicien geboren, zie ober in deze stad bij Gamaliel zijn feit opgewassen, en je neef noem vorderlichen gezaads beleerd worden, en weer ivrig om God zijn zaag groze als je van deur zijn. Ik heb deze weg wat hem dood nog gestonen, heb mannen en vrouwen vast genomen, je bongen en je stap. Dort kon de hoge priester en de ganse rood mij er jo geven. Ik kreeg van aan ook brief aan de brede en Damascus, en ik ging aan om ze goed die door wonen met keden te bingen en naar Jeruzalem te nemen om door je stroof te worden. Als ik op mijn reis dan jegen middag noorden naar Damascus kwam, scheen plötzlich an mij een groot licht vom Himmel. En ik val op eerd en hier een stem te mij zeien: Saul, Saul, waarom vervolgst u mij? Daarop antwoord ik aan haar: wer bist du? Hij zei: ik zie Jezus van Nazareth, den du vervolgst.
En die daar met mij waren, zagen dat licht en verschrokken, aber ze hielden dem zijne stem niet die daar reed. Dan zei ik, haar, wat zal ik doen? De haar zei te mij, sto op en go naar Damascus, daar wordt die alles gezegd worden wat voor die voor zijnen is. Wil dat klare licht mij de uren verblend houdt, dat ik niet zijnen kon, leiden die mij aan de hand die met mij waren, en zo kwam ik naar Damascus. Door wie Ananias, nom Jezaats en Gottesfärche maande van al de Juden die daar woonden, en goudet je tekenis houd. Die kwam bij mij stonen en zeid, broeder Saul, kijk hem al op. Krijg dan kon ik zijn en zagen. Dan zeid hij, onze vaderse God heeft zich die gewild, zijn willen te weten, en den gerechten te zijnen, en weet uit zijn muil te heren. Du sollst alle Menschen je Tekenis davon geben, wat du je heert en je seinen hast. En nou, wat löst du da nu? Lot die Deipen en de Sünden aufforschen, während du seine Nomen anroopst. Als ik trig in Jerusalem am Tempel wie en bed, wie ik met einmal buiten mij selst en sag den Haaren reden, hij zei to mij, nu schwind, verloot Jerusalem plötzlich, dan die nemen die Getekenis van mij nicht aan. Ik zei haar, die weten hier alle dat ik van eine Schule naar de andere ging en die vals neem en tuurleid die aan die leven. En als die knacht Stephanus hand je moord had wat, stond ik erbij en houd mijn gevallen eraan en paust nu die ere kleider op die hem dood mogen. De haar aber zei to mij, go du. Ik wil die wiet auf naar de heiden checken. Dat volk horcht nu Paul wat hij dit zeed, aber dan schreeuwen ze los en zeiden, waag met zonen van de eed, die als het niet weet dat hij leeft. Dan werden ze schreeuwen en zich de kleider van lief reiten en stof in de lucht schmeten, bevol de commandant aan in de baraken aan hen te brengen. Daar zullen ze aan prielen en uitvreugen, dat hij uitvinden kon, waarom die mensen zo even aan schreeuwen. Als zij aan met Reimers bongen, zei Paul tot den Bowersten, die daar bestond, is dat je zaadslich recht een Reimische man te prielen, die niet veroordeeld is? Als de Bowersten dat hield, jinkt die en zei tot den Kommandanten, zei die ver wat u deist, dis man is een Reimer. Dan kwam de Kommandant en zei, zei mij, best du een Reimer? Hij zei, jo. Dan zei de Kommandant, ik heb van mijn bergerecht en hoge priest getold. En Paul zei, ik heb ze als een berger geboren. Dan gingen die voort weg, die hem uitvragen zullen. De commandant zelfs vergt zich zeggen, als hij antwoordt dat Paul, den hij had bingeloten, een Reimerse berger weer. Wil de commandant eerst genijf uitvingen, wel hoe met de Juden Paulen beschuldigen, leidt hij hem vrij. Dan vordert hij de hoge priester en den ganzen huren rood taub, en dan moest Paul komen veranstonen. Dan kijkt Paul de roodslied ernst aan en zegt, Mana, lieve breder, ik heb wat van deur den dag met een goudet gewessen ver God geleefd. En dan bevol de huge priester Ananias die arm bestonden, Paul een eind op het muil te hebben. Dan zegt Paul te arm, God wordt die eind hebben, die aan je witte woont. Du setzt hier mien om je zaads nog te rechten, en befehlst du mij, jegen dat je zaads te schlonen? En die door met bestonden zeden, schalst du ewer God zinnen hohen priester? Dan zegt Paul, breder, ik wist nicht dat hij de hohe priester weer. Dan daar staat geschreven, jegen een regeringsbeamten en volk, zoust du nicht schlachtet reden. Aber als Paul moog dat door de half Pharisäer en de half Sadduzäer weeren, schreeg hij tot de roodslied, Mana en breder, ik zie een Pharisäer en een Pharisäers zijn. En ik zie daarom verkleurd, wil ik op dat hoop dat de doden opstonden worden. En als hij dat zegt, geeft het een oproer tussen de Pharisäer en Sadduzäer, en de verzameling deelt zich. Dan de Sadduzäer zeiden dat geeft geen opstonden van dood, ook niet engel, ook niet geester. De Pharisäer overleven dat alle. Dan geeft het een luidet geschrecht. En de schriftgeleerden, die aan de Pharisäer er gezien waren, draaiden de andere jaren aan en zeiden, wie vingen aan deze mens nog slaagd?
en waar een geest of een engel toe aan je reed haft, dan wel we niet tegen God strijden.

Haren ger upp en vart, während hij sklov är som haren en fria mensch. En wer ber upp en vart, während hij fri är nu den haren sin sklov. Je sind för en dieren pris gekauft, dann låt ju nicht aun menschen verskloven. Breda en jidra zal zo met Gott blieven, als hij weer aus Gott am ropen deed. Wat die unbefriede aanbelangt, dorf hij habe kein gebot vom haren, aber ik geef ju mine mening. Als einer die vom Haaren erbormen gekregen haft en op den te verloten is. Wanneer ik aan de nood denk en die we leven, dan meen ik dat het goed voor een mens zo te blijven als hij is. Best du aan een vroege bongen, dan verzie ik er niet los te worden. Wanneer die niet in de vroeg haast, dan zie ik ook geen. Maar wanneer die vroeg en deist, zindig du door met niet. En wanneer jong vroeg en deit, die haft door met ook niet gezindig. Aber ik mocht u den Trubbel sporen, den dat befriede leven met zich brengt. Aber dit zei ik u, Breda, wie haben allemaal weinig tijd, zodat die früher haben, van nu aan zo leven zullen, als wat ze den nicht houden. En die door hielen, als wat ze nicht hielden. En die zich freien, als wat ze zich nicht freiden. En die door kepen, als wat ze dat nicht eigenden. En die gebruik maken uit dat wat tot deze wereld gehoord, zullen dat niet misbruiken. Dan zo als deze wereld nu is, dat wordt vergonen. Maar ik mocht jeren dat je ohne zorgen wieren. Wenn ik bevriet is, beschäftigt zich met dat wat den haren aan je hoort. En wo hij aan je faulen kan. Maar wer bevriet is, dem is het om dat te donen wat tot deze wereld gehoord. En wo hij zijn früh je faulen kan. En moet zich voor beides interesseren. Een jongvrouw en een vrouw die niet bevriet is, zijn om dat bezorgd wat in haren aan je heert, dat ze aan lief en zeil kunnen heilig zijn. Maar een die bevriet is, zorgt om dat wat tot deze wereld je heert, en waar ze er een maan je vallen kan. En dit zei ik u te jenem ene nutzen, niet om u van irgendwel terug te holen, aber dat je u am rechten zijn ongehinderd in haren hand geven kennen. Aber wann irgendwer denkt dat hij zijn jungfrouw niet recht behandelt en ze al oud genoeg is en dat zo zijn zal, loot am zo donen als hij wel, loot zich bevrien, hij zindigt om het niet. Aber wer zich aan zijn denken, ohne dat hij gedwongen, vergenomen haft, en zijn wellen onder controle haft en zich enig geworden is zich niet te bevrien, deed ook dat rechte. Dan is het nu zo. Wer zich zijn jungfrouw vrien deed, deed recht, en wer zich niet bevrien deed, deed nog beter. Nu vrouw is aan er een maan gebungen, zolang als die leeft, maar wanneer een maan dood is ze vrij zich te bevrien met wem ze wil. Bloos, de man zal ook den haren aangeheeren. En mijn oordeel is ze beter af, waar ze zo blijft als ze is, en ik denk, ik heb ook God zijn geest. Wat de jetsen op voor aanbelangt, wie weten dat we alle daarmee bekend zijn. Bloos te weten merkt stolt, aber leef biedt op. Wer de meent dat hij wat weet, weet nog niet wat hij weten zal. Aber wer God leefhaft, wordt van arm aanerkend. Daarom, wat het vlees eten aanbelangt, wat in Gertsen is geopferd worden, wie weten dat in Gertsen in deze wereld überhaupt nust is, en dat er bloos één God is, en zes keiner. En wanneer er ook nog zogenaamde jetten op hem hemel of op eden zijn, in werkelijkheid, er zijn veel jetten en veel haren. Voor ons is er aber maar één God, die vader die alles geschaffen heeft, en voor den wie leven, en één haar Jezus Christus, dat ik den alles geschaffen word, en dat ik den wie leven. Aber die mensen weten dat niet alle, en enige zijn wat nu nog zo aan ihre jetten gewaand, dat ze bij eten meinen, ze eten wat de jetten geopfert weer. En wiel gewissen nog zwak is, meinen ze veranderen je zich. Aber dat eten brengt ons niet nodig naar God. Wie zijn nuscht schlechter, wanneer wie niet eten, en nuscht beter, wanneer wie eten. Seht aber versichtig, dass jene Freiheit nicht wort wird, wo eben die Schwache faulen. Wenn irgendwer mit den Schwachen gewissen, jü soll am jetzen Tempel eten seinen, wurde dadurch nicht ermutigt worden, auch zu eten, was die jetzen geopfert wird?

Rechten sin troon to rechter hand zet. Hij deint door als hoge priester am allerheiligsten, dat zelt dat God zelfs opgestalt haft en nicht een mensch. Jeder priester wordt aangestalt goven en opfer te brengen, daarom muss deze ook wat haben, dat hij opfert. Wann hij op eerden weer, wordt hij nicht priester zennen, wil door priester zijn die dat opferen wat dat gezaats verlangt. Wat die donen erstmal een schouten en een noem merken van dat himmlische, zoals God Moses dat bevol, als hij dat zelt oprechten zal. Hij zegt, zij doen nu dat die alles je neef nu dat master merken worst, dat ik die op een boy wiesend heet. Nu überhaupt Jezus een ambt gekregen, dat zoveel beter is als dat testament, even dat hij vermedler is, beter is als dat oude, wil dat betere versprekingen te grond haft. Dan, wann an dat eerste Testament nicht weer te verbeteren warst, wurde het nicht seine neidige warst, een tweede te merken. Aber Gott weer damit nicht tevreden en zei, kijk de mol, de tijd kämpft dat ik met dat volk Israel, ook met dat volk Juda, een nieuw Testament merken war. En nicht nur dat Testament, nur dat ik met ihre Vader schmuck, als ik aan een hand voet en aan uit Egypte naar u te helpen. Will sie sich nicht an mein Testament hilden, und ich mich von an Wach dreid, sie der Haar. Dit ist dat Testament, dat ich noch her mit dat Volk Israel möge wo, sagt der Haar. Ich wo an mein Gesatz en ihren Sinn geben, und wo an dat enthort en entschrieben, und wo Gott sennen, und sie sollen mein Volk sennen. Und keiner soll seinen Bruder oder Nächsten mehr belehren derven und sagen, leer den Haaren kannen, dann die waren mi vom kleinsten bei den geratsten alle kannen. Denn ich war mi ewa an erbormen, an ihre Sünden vergeben, an ihre Ungerechtigkeiten niemals mehr denken. Und wann hei dit Testament en niet nannt, dann meint dort, dat erste is old, und wat old is, is utgenutzt und verschwingt bald. Dat erste Testament hat bestimmt gottesdienstliche Verschriften und auch ein von Menschen gebüdet Heiligtum. Dat zelt houden de verste stoof, daar benen weer de lampenholer, ook de dash en dat heilige brood, en dit wordt dat heilige genaamd. Hingen de tweede gardien weer de stoof, die zei de dat allerheiligste naanden, daar benen weer de goldene rekenpauw en de altoor. Dan weer de met gold betrokkene bundeslood, en daar benen weer de goldene kruk met mana, en ons een stok die daar uitgeloten en gegreind houdt. An de steentofle met de geboten. Ewa all dit wären de Cherubim, Gott seine Herrlichkeit fertigstalen, en houden den Gnodenstuhl am Schauten, wo ewa wie nu nicht wat aporte zu sein haben. Wann dit is alle so engerecht wie, gingen de Priester regelmäßig an de Verstofe nennen, te verrechten. Ober im Allerheiligsten ging bloß de Hügelpriester einmal am Jahr annen, en dat niemals ohne Blut. Dat hij eerstens van zich zelfs opvat en van dat volk ihre Sünden, van die ze niet wisten. De Heilige Geist beweist dat al dit zeer klar, dat de Waag am Allerheiligsten nen nog niet opgemerkt weer, zolang als dat eerste Zelt nog stond. Dat merkt het van de vandaagse tijd klar, dat Goven en Opfer den Anbeter niet dat gewassen reinigen kennen. Dan dat is bloß een eten en drinken, an verschiedene Orten von Wauschungen an ütterlicher Heiligkeit, die bloß bot dann stonen, wann dort nie betere kämt. Ob aus Christus als höher Priester eben dort betere käm, dort nu all hier erst, jink he derich dort geratere en vollkommene Zelt, dort nicht von Menschen gebüht und auch nicht ein Port von dieser geschaufene Welt erst. He jink dort nicht mit Kosen den Kalverbluten nennen, hij ging met zijn eigen bloed, een en voor alle mol en alle heiligsten in, en haft ons met een eeuwige radung verzekerd. Wanneer de onreine omlief je heilig worden, waar ze met balles en kozenbloed en de asch van de kou besprengd worden, hoeveel meer wordt Christus zijn bloed, die ohne fehler weer, en zichzelf sterkt in eeuwige geest God opvat, ons je wessen van de dode wolken reinigen, den levenden God te deinen. En daarom is Christus de vermedler over dat Nieuwe Testament, dat die beroepen zijn, dat eeuwige oorfgoed krijgen, dat aan versproken is.
nu dat hij gestorven is.

0: exalst utdängt, dort wir der Heilige Geist an diese Menschen, die an Jehova, was sie von Gott reden sollen. Aber da wären dann auch falsche Propheten unter Menschen, große Ausmang, die auch falsche Lehrer seine Worten, die heimlich mit Lehren entkommen, die an Verdorben führen. Die wollen sich sogar von den Haaren losseien, die an die Kraft haft, und da der Schwind er Verdorben über sich bringen. Und viele wollen ihre freche, unmoralische Wege mitleben, und wegen so einer Menschen erleben, wird Christus und das Christentum verspottet worden. Und in ihren Jits wurden sie mit feinen, glauten Reden versichern, ihr Wens der Jüte kriegen. Das Gerecht über die Menschen ist auch lang träg bestimmt, und er verdorben schlappt nicht. Denn Gott verschont die Engel nicht aus den Sinnigen. Er schmeidt die in eine Hall, wo die an dieser Heilen geholt worden, was er gerecht kommen wird. Gott verschont die alte Welt auch nicht. Bitte Noah, der die Gerechtigkeit predigt, mit noch 7 anderen, als er die Überschwemmung über die gottlose Welt bracht. Und Lothar möge Gott über die Städte Sodom und Gomorra ausklampen, dass die zunutzt werden, um alle Gottlose zu warnen, die nur herkommen würden. Und rat den gerechten Lot, der durch die gottlose erschändliches Leben gequält ward. Dann versiene gerechte Seil wie dort eine Quol, Tag an Nacht die Gottlosigkeit anzusehnen, die am verging. So kann der Herr auch uns aus den Versicherungen rütraden, die am uns sind, und die gottlose Strophen, wo das letzte Gerecht kommt. Gott wird die abhört, hört Strophen, die sich in ihrer Lust und unreine Leidenschaften gehen lassen, an die Herrschaften verachten und an ihre Freiheit und Eigensinnigkeit sich sogar während der Majestät zu lästern. Wann doch nicht einmal die Engel im Himmel, die an Gott seine Gegenwart stohnen, und ihre andere Kraft und Macht haben aus dieser falschen Lehre, sich würden lasterlich eben an für Gott zu urteilen. Aber diese falschen Lehre sind nicht vernünftig aus den wilden Tieren, die dort geboren sind, dass sie gegräben und geschlacht wurden. Sie lastern über Dinge, von denen sie nicht kennen, und wollen so aus den wilden Tieren auch ankommen. Dort ist, was sie von ihrer Ungerechtigkeit kriegen. Sie leben alle Tage in ihr Beset Vergnügen. Sie sind von jüne Schauen und ein Ansehen. Sie verführen jü durch ihr sinnliches Leben, während sie jün Gott in den Grund bringen und so tun, als was sie abrechtige Menschen sind. Ihre Augen sehen nur Eierbruch, wovon sie niemals genug kriegen. Sie verlocken die Seelen, die nicht fast im Glauben stehen. Ihre Horten sind im Gietz geäuft. Das sind verfluchte Menschenkinder. Sie haben den rechten Weg verloren und sind verbiestert. Sie haben Beor, seinen Sehen Biliam, seinen Weg angeschlagen, die so nun Geld hingeraun wie dort he wollen wir, ungerecht zu handeln, dort zu kriegen. Aber Biliam wird an seinen Weg abgeholen, durch seinen Esel, der mit Menschensterben redet, an den Prophet an seinen Wohnsinn tragt halb. Das sind Menschen, die nichts mehr nutzen als ein Ladjaborm, der viel verspricht, wo aber nichts herauskommt. Die stohnen nicht Fauste aus Wolken, die vom Windsturm ab und dol gedreven wurden. Die sind verurteilt, ewig in schwarze Diesternis zu sein. Die sind noch stolz mit ihren Sünden und pochen, mit was sie alles zu Weg bringen. Die brücken ihre Last, am so eine Wade Trick an den Sünden anzulocken, die sich durch rothaudene Rüttrade loten. Sie versprechen an Freiheit, während sie selbst am Verdorben verschloft sind. Dann wird immer ein Mensch ungehaft, doran ist er verschloft. Und wenn ein Mensch durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus in dieser Welt ihre böse Wege ist errüttgerat worden, und dann sich weiter von den Sinn Faust nehmen lässt und daran verschloft wird, dann ist der Schlachte auf, außer verheer wir. Dort wird Versöhnen besser sein, weil sie niemals von Christus gehört hauden, aus am Kernen zu lehren, und dann weiter dort heilige Gebot dort angegeben wir, den Regen zu drehen. Dort geht mit so einem Menschen so, als dort alle Sprechwort sagt, ein Hund fragt weiter, was er ausgesprochen hat, und er sagt, südelt sich nun Boden weiter im Mord. Liebe Freund, das ist nun all der zweite Brief, den ich an dich schrieb. En mij is dat beid moeder om te doen je waast, reine je danken en je te waken, dat je door on denken wat je van de profeten uit oude tijden je heet hebben, en aan wat wie apostel je van onze Heren Jezus Christus in de wereld gebracht hebben. Eerstens moet je dit verstaan, dat in de laatste tijd später komen worden, die zo leven worden als er een last aan drift en zaaien, wo blijft hij met zijn verspreken waarder te komen? Onze vaders zijn al gestorven, en dat blijft alle kracht zo als dan, als de wereld er een aanvang houdt. Wat die bloos niet zijn willen is dit, dat God de wereld die hij der zijn kracht wordt geschaffen houdt, al eenmaal de water vernicht heeft, en dat hij dat water om de wereld gebruikt houdt, de water herzustellen. Aber die Himmel und die Erde, die von dörden Tag bestohnen, wurde wader durch dasselbe Wort bewohrt, um dann durch im Vier zu gehen, wann die Gottlose wurde gerecht und verdammt worden. Aber für jedes eine nicht, liebe Freund, dort ein Tag bei unseren Haaren nicht anders ist als 1000 Jahre, und 1000 Jahre nicht anders als ein Tag. Der Herr vertragt sein Versprechen nicht so lang, so als ein Gemeinen. Hij heeft bloos geduld met u, dan hij wil dat alle man zich bekeren zal. Over den Haaren zijn dag wordt zo komen als een dief en een nacht. Dan wordt het schrakelijk krachen, en de hemel worden opgeleest worden. En er wordt zo'n hert zennen, dat dat voor u de welt die schouw van erst versmelten wordt. En de eed en wat er boven is, wordt een vlaumen opgonen. Want dit om ons nu alle vergonen en opgeleest worden zal, zul je je dan niet bemerken heilig en vroom te leven? En door een luren dat God zijn dag komen mocht en met helpen dat dat bold passeren kon? Dat is de dag van God de hemel wordt en brand zaten. En dat voor u de wereld geschaffen is, der het versmelten wordt. Wir beholen ons aan God zijn verspreken dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe eerd schaffen wordt, wo bloos je rechtigheid wordt toezenden. Daarom, lieve breder. Wil je door met rekenen dat dit alle passeren wordt, en door nou luren dat Jezus komen zal, streef door nou dat je voor een vrede hebben, en rein en fehlerloos zijn wanneer hij komt. En denk eraan dat je God zijn geduld tot je radung deint. Zo heeft ons lieve broeder Paul ook geschreven, dat de wijsheid die hij gekregen houdt. Dit is wat waarvan hij in al zijn brief reed. Manche davon is schwer zu verstehen, und die Angelehrte ein leicht vor dir verdrehen, dort zu ihrem Ehen verdorfen, genauso als sie die Schrift auch ab anderen Städten verdrehen. Aber will je, liebe Brüder, dit am verüht weiten, seht versichtig, dort je nicht durch die ruchlose, böse Wichter ihren Irrtum mit einem Taub verfehlt worden und jenen Ehen Grund verlieren. Aber wachst in Genod und an Erkenntnis an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, die soll die Ehe an alle Ewigkeit haben. Amen. Kapitel 1. Was von Anfang an gewasst ist und was wir gehört haben und mit unseren eigenen Ohren gesehen haben, was wir angekickt haben und mit unseren Hängen angefohlt haben, dort ist dort Lebenswort, von dort wir reden. Dort Leben ist vor einem Tag gekommen, und wir haben dort gesehen, und betekne je dort Leben, dort beim Vater wir, und womit wir sind bekannt geworden. Wat wir gehört und gesehen haben, haben wir je auch mit bekannt gemerkt, so dat je auch kennen mit uns Gemeinschaft haben, und unsere Gemeinschaft ist mit Gott dem Vater und mit seinen Sehen, Jesus Christus. Und dit schrieb wir je, dat unsere Freiheit glück und groot sein kann. Dit is wat wie van arm je hier hebben en je nu zagen, dat God licht is en een arm is niet een spuur van diesternis. Want wie zagen dat wie met God gemeenschap hebben en over hem diesteren wandelen, dan leer wie en doen niet de waarheid. Wanneer wie over hem licht wandelen, zoals hij hem licht is, dan hebben wie gemeenschap onder een ander en zien zijn Jezus Christus in bloed, merkt ons rein van alle zinden. Wanneer wir sagen, wir haben keine Sünden, dann bedrehen wir uns selbst und haben die Wahrheit nicht in uns. Wanneer wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und verjäfft uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wanneer wir sagen, wir haben nicht gesündigt, mögen wir an dem Lehrer und sein Wort erst nicht in uns. Liebe Kinder, ich schrieb you dit, dass ihr dadurch wurde von der Sünde weich blieben. Wann aber doch wer sind je soll, dann hab wie Jesus Christus den je rechten, de wie Gott den Vater für je anstohnen deit. Dann Christus erst selbst de, durch den uns die Sünden verjeft sind. Und nicht bloß unsere Sünden, aber alle Menschen ehre. Wann wie Gott seine Geboten holen, kann wie dadurch sicher weten, dort wie arm kannen. Wer da sagt, dass hey Gott kannt und aber nicht seine Geboten hält, erst ein Lehner und an dem erst die Wahrheit nicht. Wer dort aber mit sein Wort genaiv nimmt, mit dem erst der Leib zu Gott vollkommen geworden. Dadurch, wo wir seinen, dort wie mit arm verbunden sind und arm angehören. Wer da bekannt, an Christus zu sein, soll auch so wandeln, als Christus gewandelt haft. Liebe Freund, wat ich ju nu schrieb, is nicht ein neues Gebot. Dat is ein altes Gebot, dat je van Anfang an gehört haben. Dat alte Gebot is dat Wort, dat je gehört haben. En doch schrieb ich ju ein neues Gebot, dat en ju ook een arm war is. Wil de Diesternis verschwingt en dat ware Licht anfangt te schienen. Wer da sagt, dat hij am Licht is, ob er seinen Bruder haust, de is nog am Diesteren. Wer seinen Bruder Gott is, leeft am Licht. An dem es keine Ursache, am zu Fall zu bringen. Aber wer seinen Bruder haust, es am Diesteren, und lebt auch am Diesteren, und weiß nicht, wo er hingeht, will die Diesternis am die Ohren verblendet haft. Liebe Kinder, dit schrieb ich ju, will ju an Jesus Christus seine Nomen die Sünden verjeft sind. Ich schrieb ju vorders, will ju den kennen, der von Anfang gewasst es. Und ju junge Männer schrieb ich, will je den Kampf gegen den Sotun gewonnen haben. Und je Kinder schrieb ich, will je den Vater kennen. Und nu sage ich zu je Vater, die je den kennen, die von Anfang gewasst ist, und zu je junge Männer, die je stark sind und Gott sein Wort im Horten haben, und den Kampf gegen Sotun gewonnen haben, je sollen nicht mehr eine Leib für diese Welt haben. Und wat die je zu beiden haft, dann wird die Welt in ihrer Lust noch Jeren haft nicht ne wirkliche Leib für Gott den Vater. Denn alles, was in dieser Welt ist, Ehrenlust, Fleischeslust und ein hochfordernes Leben, stammt nicht vom Vater, dort ist aus dieser Welt. Diese Welt wird mit ihrer Lust taub vergonnen, aber wer dort deit, was Gott habe will, wird ewig blieben. Kinder, die letzte Stunde ist hier, und je habe gehört, dort die Antichrist kommen wird. Da sind nu al viel Antichristen gekommen. Darum weet wie dort die letzte Zeit hier ist. Die sind uit onze Mäder rutgegonen, aber die wären nicht von uns. Wann die von de onze je gewaast wären, wären sie bei uns gebleven, aber die jingen rut dort te zijn weer, dort sie nicht von de onze je wären. Aber eben ju is de Heilige Geist gekommen, en je weten de Wahrheit. Ik schreef aan ju nicht darum, dat je de Wahrheit nicht weten. Aber will je die Wahrheit weten und zwischen Wahrheit und Lehre ist unterscheiden können? Und wer ist ein Lehrer, wenn es nicht der ist, der dir sagt, dass Jesus nicht der Christus ist? Wer den Vater und den Sehen nicht anerkannt, ist der Antichrist. Wer den Sehen nicht anerkannt, haft auch nicht den Vater. Wer aber Christus, Gott seinen Sehen haft, haft auch Gott den Vater. Holt dort am Glauben faust, was je von Anfang gehört haben. Wenn dort bei je bliebe Wort, wat je von Anfang gehört haben, da war je auch mit Gott den Vater und mit seinen Sehen und Gemeinschaft blieben. Und wat he uns versprochen haft, ist dort ewige Leben. Dit hab ich je von de geschrieben, die je verführen wollen. Aber je haben den Heiligen Geist gekriegen und die lebt in je. Und je haben dort nicht nötig, dat je irgendwer belehren moet, wat er recht ist. Der Geist ist Wahrheit und ein Arm ist nicht falschet. Und so als hei ju gesagt haft, je motten an Christus leben und bi arm blieben. Liebe Kinder, dann blieb nu auch ein Arm, dat je nicht motten trägstohnen und zu schauende worden. Aber je freie worden, arm zu sehen, wann he kommen wird. Will je weten, dat Gott ja reicht ist, weet je auch, dat Gott seine Kinder sind, die da reicht daunen. Seht, wat die Vater uns von der Leib bewiesen haft, dat wie Gott seine Kinder genannt worden. Und wie sind dort wirklich? Die Welt kennt uns nicht, weil sie arm nicht kennt. Liebe Freund, wie sind nu all Gott seine Kinder? Dat ist aber noch nicht für den Tag gekommen, wat wir nu her sind worden. Wie weten aber, wann he kommen wird? Da wo wir so sind, als he ist, dann wir sollen am so seinen, als he ist. En wer seine Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. Wer da sündigt, verschuldigt sich gegen Gott sein Gesetz. Denn alle Sünden wurden gegen Gott seinen Willen gedonen. Je weten, dass Christus gekommen ist, die Sünden wahrzunehmen, und an ihm ist keine Sünde. Wer mit Christus verbunden ist, wird nicht in Sünden leben. Wer in Sünden lebt, hat ihm nicht seinen noch gekannt. Liebe Kinder, lasst euch von keinem verführen. Wer das Recht deit, ist gerecht, so als Christus gerecht ist. Wer in Sünden lebt, ist vom Diebel, denn der Diebel hat von Anfang gesündigt. An Gott sein Sehen käme den Diebel seine Worken zu verstehen. Wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sünden, weil Gott sein Leben nu in ihm ist. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott geboren ist und nie Leben hat. Darum ist es zu sehen, wo Gott seine Kinder sind und wo den Diebel seine Kinder sind. Wer nicht das Rechte deit und nicht seinen Bruder gut ist, ist nicht von Gott. Denn uns ist dort von Anfang an gesagt worden, dort wir uns und einen anderen sollen gut sein. Wir sollen nicht so sein als Kain, der den Besen angehört und seinen Bruder tot mögt. Und woran mögt er am tot? Weil seine Worken angereicht werden und er wisst, dass sein Bruder seine Worken gereicht werden. Dann wundert ihr nicht, liebe Brüder, wenn die Welt ihr haust. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, weil wir ein Leben für die Brüder haben. Wer das Leben nicht hat, ist noch am Tod. Wer seinen Bruder haust, ist ein Mörder. Und wir wissen, dass ein Mörder nicht das ewige Leben hat. Was wahre Leben ist, können wir an Jesus sehen, der sein Leben für uns gibt. Und so sollen wir auch willig sein, uns Leben für die Brüder zu loten. Aber wer in dieser Welt gut auf ist und sieht, dass seinen Bruder was nötig fehlt, und ob er sein Hort vor am Tausch lädt, wo kann Gott seine Leben in dem sein? Liebe Kinder, will wir nicht bloß von Leib reden, aber die in Wahrheit mit Worken bewiesen. Daran wo wir weten, dass wir aus der Wahrheit stammen und für Gott können ruhig sein. Ein Don't, womit uns Hort uns verurteilt. Denn Gott ist gerade aus uns Hort und weit wo es mit allem steht. Liebe Freund, wenn uns Gewissen uns nicht verklagt, dann können wir am vollen Vertrauen zu Gott kommen und dort kriegen, wo nur wir fragen. Will wir seine Geboten holen und donen, was ihm gefällt. Und sein Gebot ist dit, dass wir an seinen Sehen Jesus Christus leben und uns einen anderen Gott sehen, so als er uns befohlen hat. Wenn wir Gott seine Geboten holen, blieb wir an ihm und er an uns. Und dort weit wie durch den Geist, den er uns gegeben hat. Liebe Freund, glaubt nicht alle Geister, aber prüft die Geister aus, auf die von Gott sind. Denn da sind viele falsche Propheten in dieser Welt. Das ist, woran die weten können, auf den Geist von Gott ist. Jeder Geist, der da bekannt, dass Jesus am Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekannt, dass Jesus am Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott. Das ist der Geist, der gegen Christus ist, von dem die gehört haben, dass er kommen wird und dass er nu all in der Welt ist. Liebe Kinder, ihr seid von Gott und haben den Kampf all gewonnen gegen die gegen Christus sind. Denn die an euch ist, ist gerade aus die in der Welt ist. Die sind von dieser Welt und darum reden sie von dieser Welt. Und dort ist, worum die Welt nur anhört. Wir sind von Gott und wer Gott kennt, horcht nur uns. Und wer Gott nicht kennt, will von uns nicht hören. Und darum können wir weiten auf ein Geist, aus der Wahrheit stammt oder aus dem Irrtum ist. Liebe Lied, weil wir uns einen anderen Gott sehen, dann Leib stammt von Gott. Dann wer da lebhaft ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht lebhaft, kennt Gott nicht, denn Gott ist Leib. Gott seine Leib wird hierin unter uns bewiesen, dass er seinen einzigen Sehen in der Welt schicken wird, durch den wir Leben kriegen. Durch das sehen wir, was Leib wirklich ist. Dort wir nicht unser Leben für Gott, dort wir seine Leben für uns, dort er uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Liebe Lied, wenn Gott uns so gut ist, dann sollen wir uns auch einen anderen Gott sehen. Kein Mensch hat Gott gesehen. Wenn wir uns einen anderen Gott sehen, bleibt Gott an uns und dann ist seine Leben vollkommen. Gott hat uns von seinen eigenen Geist gegeben En daarom weet wie dat wie en aan blijven en hij en ons. En wie hebben dat je zijn en reden daarvan, dat God zijn en zijn geschikt heeft de wereld er heiland te zijn. Wer dat bekend dat Jezus God zijn zijn is, en dem blijft God en hij en God. Dan weet wie dat nu, en je leven dat ook, dat God een leven voor ons heeft. God is leef, en wer een leven leeft, leeft en God, en aan dem blijft God. En dit is waartoe de leef en ons volkomen gemerkt is, dat wie ons om je rechtsdag daartoe vrijen kennen, dat wie in deze wereld zo geleefd hebben, als Christus deed. Wie brokken ons niet verrichten van wem die ons werkelijk goed is? Zijn volkomen leef neemt ons alle verricht op. Wer zich nog verrichten deed, en dem is de leef nog niet volkomen, dan verrichten deed een zich wat je recht. Onze leef van hem komt doordat dat hij ons eerst leef bewijst. Wanneer iemand zegt, hij heeft een leef voor God en houdt over zijn broeder, dat is een leener. Wie zijn broeder niet goed is, den hij gezinnen heeft, kan God niet goed zijn, den hij niet gezinnen heeft. Dit is wat hij ons gezegd heeft. Wer God leef heeft, Peter zal 5. Ook zijn broeder goed zijn. Wer door leef dat Jezus de Christus is God zijn kind. En wer den vader leef heeft, is ook dat kind goed. Dat wie God zijn kinder goed zijn, kan wie door ontweten, want wie God leef hebben en zijn geboten holen. Onze leef voor God is dit. Dat we zijn geboten houden, en dat is niet gelost. Dan al die van God geboren zijn, overwinden de wereld, en ons geloven is de zicht die de wereld overwonden heeft. Wie is het, die tegen de wereld gewonnen heeft, want niet die is, die doorleeft dat Jezus Christus God zijn zin is. En Jezus Christus is die door kwam. Hij kwam der gewoorte doopt en geeft zijn bloed. Hij kwam niet bloos der water, maar met water en bloed. En de geest bewijst dat, wie de geest de waarheid is. Door verstonden drie met eer getekenis, de geest, dat water en dat bloed, en die drie stemmen. Wanneer wie mensen eer getekenis leven, kan wie zeker ook leven wat God gezegd heeft. Dan zijn getekenis is nog gerader, en God zegt dat Jezus Christus zijn zin is. Wer on den Seen geleeft, weet bij zich im Horten, dat dit zo is. En wer dit nicht leeft, nennt Gott door met een Lehner, dan die leeft dort nicht, wat Gott van zijn Seen gezegd heeft. En wat is het, dat Gott gezegd heeft? Dat hij ons eeuwig leven gegeeft heeft, en dat dort leven en zijn Seen is. Wer dan nu Gott zijn Seen heeft, heeft leven. En wer den Seen nicht heeft, heeft ook nicht leven. Dit schreef ik aan jou, die je aan God zien en zien leven, dat je weet dat je dat eeuwige leven hebben. En wie kennen ons zeker zijn dat hij ons hier wordt, wanneer wie aan nu wordt vreugen dat we zien en willen is. En wanneer wie weten dat hij nu ons horen deed, waar wie aan wordt beden, dan weet wie ook dat wie dat hebben, om dat wie beden. Wanneer een zijn broeder zinden zit en dat een zin is die niet om dood viert, dan zal hij daarom beden dat God dem vergeven zal en God wordt hem dat leven schenken, want dat niet de zin is die hem dood viert. Door is over zin die hem dood viert, voor die zei ik niet dat wer beden zal. Alles wat oorrecht is, is zin, maar dat jeft de zin die niet hem dood viert. Wie weten dat wer van God geboren is, wordt niet zinden. Wer van God geboren is, wordt van hem geholen, dat die beze arm nicht kriegen kan. Wie weten dat wie van God zijn en dat die ganze wereld van bezen beherrscht wordt. Wie weten ook dat God zijn zin gekomen is en heeft ons een zin gegeven den te verstonen en te kennen die de waarheid is. En wie zijn en den die de woord is en zien en zien Jezus Christus. Dit is de woorde God en dat eeuwige leven. Leve kinga. Blief van de Gatsen waag. De eldeste schrift dit aan de uiterwelde vrouw en haar kinder, die ik in al die de waarheid kennen, werkelijk leef hebben. Dat is wie de waarheid in ons is, en immer blieven woord. Genood, erbormen en vrede van God in Vader en zijn Zijn, Jezus Christus, worden met ons blieven, want wie bij de waarheid en leef blieven. Ek wil sehr froh, dat ek welke van dine kinder funkte in de waarheid wandelden, zoals de vader ons bevolen haft. En nu bed ik die vroeg, niet als wanneer ik die een nieuw gebod schreef, dat is dat oude gebod, dat we van aanvang aan geheerd hebben, dat we ons een en ander leef hebben. En leef is dit, dat we zijn geboden holen, en dat gebod is zo. Als we dat van aanvang aan geheerd hebben, en dat is het waarnaar we leven zullen. Dan daar zijn veel vervierer in de wereld en in die gonen, die niet leven dat Jezus Christus en vlees gekomen is, en mens geboren wordt. En zo is een vervierer en een antichrist. Zet je ver dat je dat niet verliezen waarvoor je je arbeid hebben, dat je je vallen loon krijgen. Wie immer eruit gaat en niet bij Christus in de leven blijft, die heeft God ook niet. Wer in Christus in der Leib blieft, der hat beide den Vater auch den Sehen. Wann wer nur jü kämpft, der diese Lehre nicht bringt, dem nehmt nicht am Hüsen an und begreist so nur auch nicht. Wer so nur begreist, nimmt Port an ihre Beise Wolken. Ich hab noch viel, dass ich jü schreiben möchte, aber ich komm lieber nicht mit Tint und Papier. Ich reken Hand zu kommen und direkt mit jü zu reden. En dan is onze vrijheid dubbel groot. Dene uiterwilde zesde, ere kinder, loten die reizen. De älteste aan den leven Gaius, den ik werkelijk goed zie. Mijn leven vriend, ik bid daarom dat het die en alle mocht goed konen en dat die door nu mocht ervolg hebben en gezond zijn als die ziel gezond is. Dan ik weer zeer vrouw, als breide kemen en zeden, dat u oprechtig bent en die aan die wandel aan de waarheid helst. Ik heb geen gratere vrijheid als te heren dat mijn kinderen aan de waarheid wandelen. Lieve vriend, je bent door en true wat je van de breide donen. Nog een poort van dat vreemde zend. En die reden hier in de gemeente van die leef. En du dat is goed, deze op een weg te helpen dat God daaraan en je fallen hebben kan. Dan die zijn om zijn nomen zijn het halven op een reis. En nemen nust van de heiden. Daarom zullen we zo'n mannen aan je starten, dat we doordig met arbeiden de waarheid uit te breiden. Ik heb wat aan de gemeente geschreven, over de otrifers, die hier en bovenaan staan wel met ons nust te doen hebben. En wanneer ik kom, waar ik dat vandaag breng wat hij deed, en wat hij verproste reden brugt, ons ongerecht te beschuldigen. En hij is daarmee niet tevreden. Hij zelfs neemt de breiden niet op en verbiedt die dat mochten, en staat die uit de gemeente. Lieve breiden, merkt dat niet nou wat er slecht is. Neemt u dat goede ten bijspel. Wer goede tijd is van God, wer slechte tijd, heeft God niet gezien. Van Demetrius reed allemaal goed, zegoor de waarheid zelfs, en ik stem door met bij. En je weet dat wie van de waarheid stonen. Ik heb je nog veel te schrijven, maar ik word liever niet met tint en vader schrijven, ik reken je bol te zijn. En dan worden we ons aankijken en door even reden. Ik wens die vrede. Dine vriend loten die reizen. Je reist de vriend door alle bij nomen. Judas, Jezus Christus in Deiner en Jacob zijn broeder, aan die God beroepen heeft, die God ons voor de leef heeft en van Jezus Christus bewoord worden. Mocht genood, vrede en leef zich bij u immer vermeren. Lieve vriend, als ik daaraan weer u even ons zelig worden te schrijven, zag ik en dat het op eerens nedig weer u leven te schrijven dat je eerenslijk van den geloven kwam verzullen. Die de heilige een en voor allemaal aanvertrouwd is. Door hebben zich gewisse mannen aan hen geslikt, den er verdammingsoordeel al lang terug geschreven weer. Dat zijn godloze mensen. En er steht er een radung dat God zijn genoeg te nemen, brukken ze die als een vrijheid om zingen en verliegen dat Jezus Christus ons eentje haar en meester is. Ik wil je bloos door aan denken helpen, waar je dat ook al eenmaal wisten. Als de haar zijn volk uit Egypte een ruggeraad houdt, dat hij die nog her aanbracht, die niet leefden. God heeft ook de engel die er haarschaft niet bewoorden en er ene behuizing verleiden, op eeuwig met keden gebongen en held de en diestenis om aan janen groten dag voor je recht te komen. Groot zo zijn ook Sodom en Gomorra en de steden en de omgegend. Als deze gaan jeven met een vreemde geslacht hoererie te drieven, ons toen bijspel en kwol en eeuwig halen voor je smeten. Groot zo schenden ook deze dreimen er in eenen lief, verachten alle haarschaft, en lasten over hechere haarlichkeiten. Als Michael de hechste engel zich met een dievel over Moses in lief strijdt, wil die dat niet eenmaal met een laste het oordeel jij in aan te komen. Hij zei bloos, mocht de haar die strofen. En doch reden deze mensen verachtend jij in alles wat ze niet verstonen. En wat ze verstonen, doen ze zo als de onvernünftige tieren, doen ons aan dat eind komt. En dat is voor der ze omkomen. Aber o wee, ze gaan in den weg den Kain jink en zend om je wenst halven op een erweiche roden zoals Biliam. En komen hem oproer om zoals Korah. Deze mensen sploren zich bij june gemeenschapsmolen even hem dash, ohne zich te schamen. Dat zijn hoord, die bloos voor zich zorgen, wolken ohne regen, die de wind even bloost. Hoofdbeam uitgereten, onen vrucht, dobbeltout. De zo als anbaande walen op meer ere schaund uitschumen, erende stierens, voor die een plaats en een eeuwige donkelste diesternis bestemd is. Hij nog, de zevende van Adam, houdt van deze menschen al hem vooruit, zo je zegt. Kijk de mol, de haar kämpft met veel duizend heilje, al hem voor je recht te brengen, en alle godloze voor er Gottlos het leven te strofen, womit ze gottlos gewaas zijn, en ook voor al die vragen weer, die die gottlose zinder je in arm gereed hebben. Dat zijn ontevredene grunzen, die zo leven als er last aan drift, die pochen met zichzelf en flekkeren zich bij de andere aan om voor zich gewenst te hebben. Aber je, lieve vriend, denk eraan wat Jezus Christus, zijn apostel, je voorheer gezegd hebben. Die zeiden u dat in de laatste tijd später komen worden, die zo leven worden als er een godloze lust aan drijf. Dit zijn ongeistelijke, fleischliche mensen, die zo leven als er een natuur aan drijft, en door die spolungen veroorzaken. Je, oberlieve vriend, biedt u op der hun allerheiligsten geloven, en beet en den Heiligen Geist zijn kracht. En blijft en God zijn leef, während je nu aan zijn Heren Jezus Christus luren, je en zijn genoot om eeuwig leven te brengen. Habt medlijden met zonen die door twijfelen. Andere raad uit vooruit, zoals van je die uit een vier geripsen. Houd zo go een kleed dat met zin bezudeld is. Deem over die je bewaren kan dat je niet faulen. En die je onschuldig en een grote vrijheid voor zich en heerlijkheid stalen kan. Onzen einzig weisen Gott, onzen Heiland, traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft en Gewalt der Jesus Christus onzen Haaren, en alle Tiden, nu en immer war. Amen.
1: Kapitel 1. Dit is de openbaring die Gott Jesus Christus geeft, zijn deine te wezen wat am korten passieren moest. En hij schickt zijn Engel los in deine gehauen, am dort met te delen, die dat Gottes Wort an Jesus Christus in Getekenis en alles wat hij zacht betekend haft. Selig is die dit profetenwoord last, en ook die dat hieren, en zich door holen wat er binnen geschreven staat, dan die tijd is bold hier. Van Johannen, aan de zeven gemeenten in Azië, genoot en vreed van dem die er is, die er weer en die er komen wordt, en van de zeven geister voor zijn troon, en van Jesus Christus, die in zijn getekenis true is, en de eerste van de dood is om leven te komen, de harsche over de kenie op eerden, die ons leefhaft en met zijn eigen bloed van onze zinden gewaschen, en ons te kenie en priester gemerkt haft, God zijn en voder te deinen. Dem traft alle eer en harsche kracht, en alle eeuwigheid. Amen. Kijk, hij kämpft met de wolken, en aan worden alle uren zijnen, ook die aan mijn zied stürken. En die mensen op Ierden worden alle even aan treurend jammerieren. Zo zal het zijn. Amen. Ik zie dat Alpha en dat Omega, de aanvang en dat eind, zegt de Heer die er is, die er weer en die er komt, de Almachtige. Ek je houn, jyn broder en kameroed, aan de lieden en om Gottes rek en aan de geduld, die wie der Jesus Christus haben, wie op de insel Patmos, wie like dat Gottes woord gereed, en Jesus Christus mien getekenisse geeft houd. Einen Gottesdag wie ek im Geist en hier hinge mine lüde Stem, so aus ne Trompeit. Die zeed, ek zie dat Alpha en dat Omega, de eerste en de laatste, wat du sitzt, schrieb en een buurk en schekt out no de zeven gemeenten en Asien, no Ephesus, no Smyrna, no Pergamus, no Theatira, no Sardis, no Philadelphia en no Laodicea. Dan dreid ik me om te zien in wem Stem ek reden hier. En als ik me omkijk, zag ik zeven goldene lampenholen. En meiden mag de lampenholen eenem den het zo zag als een menschen zijn. Die houden een kleed aan dat aan wat op een feit hangt en een goldenen gord over de brast. Zijn hoor op een kop waren als witte wal, wit als snee, en zijn ogen als een vierflam. Zijn feit blinkerden als geschmolten, gewikste messing, en zijn stem wie ze als een grote, ruisende water. En zijn rechterhand houdt hij zeven stierens, en uit de muil kwam arm een scherp, dubbeld snijdend zwaard, en zijn gezicht wie zo als van de zon en voller kracht schijnt. En als ik hem zag, val ik hem voor een feit als van ik dood weer. Maar hij leed zijn rechterhand op mij en op en zei, verg die niet, ik zie de eerste en de laatste. Ik zie de leven ja, ik weer dood, maar kijk, ik leef op Emma. En eeuwig en heb de sleutels toe, dood ook dat dodenrijk. Daarom schreef wat je zijn haast, wat nu is en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de zeven stierens die du in mijn rechterhand zaagst, en de zeven goldene lampen holen is dit. De zeven stierens zijn de zeven gemeenten, ere engel. En de zeven lampen holen zijn de zeven gemeenten. En de engel van de gemeente in Ephesus schreef, dit zegt die de zeven stierens in zijn rechterhand hield, en midden mank de zeven goldene lampen holen geeft. Ik weet om die werken, die arbeid en die geduld, en dat die verfeerderische mensen niet verdrogen kost. Du hast die uitgeproefd, die de vergeven apostel te zijn, die het over niks zijn, en hast uitgevangen dat het leegner zijn. Du hast geduldig uitgeholen en best niet medeworden om mijn nomen zijn het halven te arbeiden. Maar ik heb dit gegen die, dat du van die eerste leef afgekomen bent. Denk eraan wovon du gevallen bent, keer om en du waren wat du am Anfang deedst. Wanneer du niet omkeren worst, wo ik komen en die lampenholer van zijn steed waagnemen. Aber dit hast du, dat du de Nikoliten ere Worken nicht lieden kaust, die ik ook haus. Wij uhrenhaft zal horchen, wat de Geist der Gemeinden sagt. Den Gewinner, wo ik vom Lebensbaum te eten geven, die meiden in Gott sein Paradies steht. Und den Engel van de Gemeinde in Smyrna schrieb, dit sagt de Erste en de Laatste, die dood weer en zum Leben gekommen is. En ik weet om diene woorden en diene truier stand en diene oormoed. En doch best du rek. Ik weet om die je laatste, die de vergeven juden te zijn en dat over niks zijn. Over een zootonsschool zijn. Verg die vernuscht wat du am korten was lieden moeten. Zeg maar, de dievel wordt eenje van je faust nemen loten, je op een proef te stalen en je worden tien door lieden moeten. Blijf tru, but am dood. Dan wou ik die de levenskroon geven. Wij urenhaft dem Lord horchen wat de Geist de gemeenten zegt. De gewinner kan dat den tweeden dood niet schoden lieden. En den engel van de gemeente in Pergamus schreef, dit zegt die scherpe dubbelschnijdende schwert haft. Ik weet om die woorden en dat u daar woonst, wo zo ton zijn een troon haft, en dat u aan mijn nomen hast vast geholen, en die geloven aan mij niet verloerst, en die tijd als Antipas mijn truie getekenisgever trui blijft, die onder je doodgemerkt wordt, door wo Zoton woont. Ik heb overdag wat tegen die, wil die door zo'n haast die aan Bileam zijn leer vast houden, die den Balak leert Israël vervieren te zingen, jetsen opfer te eten en hoererie te drieven. En zo hast du door ook zonen die aan de Nicolitische leer holen, die ik haus. keert om. Dat is waar ik met eenmaal doorzennen en met dat schweert uit mijn muil jegen aankriegen. Wij urenhaft zal horchen wat de geest de gemeenten zegt. De gewenner waar ik van dat verboide manen te eten geven, en dem waar ik ook een witte steen geven, en op den steen een nieuwe nomen schrijven. Den zes keiner lezen kan als die den krijgt. Aan den engel van de gemeente en Theatira schrijf, dit zegt de Gottessehn de urenhaft als ne vierflaum en feit als blanket messing. Ik weet om dine woorden, dine leef, dien dienst, dien geloven en dine geduld. En dat u immer meer aanvangst te donen. Op een dag heb ik dit tegen die, dat u dat wief Isabel, die zich een profetin naamt, leren laatst en mijn dienen vervieren laatst hoererie te drijven en jetsen afwa te eten. Ik heb haar tijd gegeven zich te bekeren en haar hoererie te loten, maar zij keert niet om. Aber ik wou er in een krankenbad leien en grote lieden, even die brengen die met er eierbruch gedreven hebben, waanzinnig omkeren en er wei ändern. En ik wou ook er kinge met hem dood bestroven. En de gemeenten zullen alle weten dat ik die zie, die daar weet, woer met dat hoort en de gedanken zich beschaften. En wou in jedem van u geven wat u nu woken verdiend hebben. Aber ich sage zu you und zu de ewige Entheatierer, und wer immer diese Lehre nicht annimmt, und wer sich nicht bot auf dem Grund mit dem Sultan aufgegeben hat, you wo er keine andere Lust ableihen, aber holt dort Faust, was ihr haben, bot er kommen wo. Und die Gewinnende, die bot am eng meinen Wellen donen, wo er Vollmacht über die Heiden geben. Diese Elemente Iserstang über anharschen, en zo als een leem top te bieter schlonen. Zo als mij dat van mijn vader gegeven is. En ik wou aan den morgen stieren geven. Wij urenhaft zal horchen wat de geest de gemeenten zei. En den engel aan de gemeente en Sardis schrijf, dit zegt die God zijn zeven geister en de zeven stierens haft. Ik weet om die woorden en dat u den nomen haast dat u leeft en op het dood best. Werk op en stork dat eeuwige dat er reed is te storven. Dan ik zei dat God diene woorden nog niet als voor dich aanzet. Denk eraan wat du geheerd en gekregen hast en hold dat en keer om. Want du über nicht opwerken worst, wo ik eeuwig die komen zoals een dief, en du worst ook niet weten wanneer ik komen woor. Maar du hast door welke en Sardis die ihre kleider nicht bezudeld haben. En die worden met mij en wit de kleider gonen, dan die zend het weer. De gewennende zullen met wit de kleider aangetrokken worden, en ik wou er een nomens niet uit hem levensbeuken ruut laschen, maar wou aan ver God en zijn engel die mien genanen. Wij urenhaft zal horchen wat de geist de gemeenten zegt. En den engel aan de gemeente in Philadelphia schrijf, dit zegt de heilja voor hoofdja, die doof zijn sleutel haft, die de opmerkt en keiner toeslet. Die toeslet en keiner opmerkt. Ik weet om die woorden. Kijk, ik heb verdienen der opgemerkt, die keiner toemerken kan. Du hast maar weinig kauft, hast mijn woord geholen. En die niet van mijn nomen losgezegd. Ik word die uit zoten zijn schuld, die de vergeven juden te zenden, en op liegen, dan ze zendt het niet. Wat doorbrengen dat ze worden komen en zich jou voor de feit leien, dan ze zullen weten dat je mijn levend volk zendt. Wil du mijn bevel geduldig te blijven je holen haast, wo ik die ook voor de verzekeringsstund bewoorden die over de ganse wereld komen zal. Alle Erdenbewoner op een proef te stalen. Ik wil bol komen, hol dat wat u haast, dat die keine de kroon wegnemen kan. De gewennende wo ik als dreuwstender en mijn God zijn tempel zaten. En die zullen door niemals meer uitgonen. En ik wo aan aan mijn God zijn nomen en aanschrijven, ook mijn God zijn stout erenomen. Dat nieuwe Jeruzalem, dat van mijn God van hemel erop komt. En ik wo aan aan ook mijn nieuwe nomen en aanschrijven. Wij urenhaft zal horchen wat de geest de gemeenten zegt. Aan den engel, aan de gemeente en Laodicea schrijf, dit zegt de door armenheid.
0: De met zijn getekenis true en waarhaftig is. De dacht in God alles aanvang te schaffen. Ik weet om die werken en dat u niet koud ook niet heet bent. Ik word mij wensen dat u koud of heet wirst. En wil du leiwarm en niet koud of heet bent, waar ik die uit mijn muil eruit spien. Wil du zegt, ik zie Rick, heb val op en mij feilt het ook nust. En ob er nicht weiß, dat du een jaumelig ormet, misrobeljet, blinget, nörgjet, wraak bärst, rood ik die, dat du van mij met 4 gereinigtet gold kaufst, dat du rik wurst, en ook witte kleider aantragst, dat die nörgje schaun nicht ver een dag kämt, die uren met uren zal enschmerst, dat die seinen kaust. Wem ik goud zie, do ik tracht wiesen en strofen. Daarom neemt het ernst en keert om. Dan kijkt, ik stofere der en klop aan, want wer mijn stem hiert en de der opmerkt, bij dem wo ik en hen gonen en met arm taup eten en hij met mij. De gewennende wo ik met mij loten op mijn troon zetten, groot zoals ik gewonnen heb en nu bij mijn vader op zijn troon zet. Wij urenhaft zal horchen wat de geist de gemeenten zei.
1: Aus dit ewe wie kikt ik en zag door ver mij am Himmel naar der opstonen. En de stem die ik al eierhout, zoals de trompet toen mij reden hier zeed, komen op hierher, en ik word die wiesen, wat nu nood dit passeren moet. En zo wie ik ook voert am geist, en door ver mij wie een troon am Himmel, op den einer zetten deed. En den die de boven zout zag het zo als een jaspies en sardoniensteen. En om den troon wie een regenbogen, den het zo zag als een smaragd. En om den troon wie een 24 andere troons, en op die troon zouden 24 eldersten met witte kleider aangetrokken en houden goldene kronen op het kaap. En uit den troon kamen blitzstrolen en donnerschlag en stemmen. En ver den troon brenden 7 lichter, dat God zijn 7 geister zendt. Ver den troon wie woud dat het zo zag als een derg zechtjet glausmeer. En midden om troon en om den troon wieren 4 tieren van veren wat hingen van uren. En dat eerste tier zag het als een lijf en dat andere tier wie zo als een kalf. En dat derde houden je zegt als een mens. En dat vierde tier wie zo als een vliegende odler. En die 4 tieren houden jeder saas vlechten. Wieren rondom val uren ze goor ongevlechten, en houden dag aan nacht nicht ru en zeden, heilig, heilig, heilig, es de almacht ja God en haar, de do wie, de do es en de do kämt. En wanneer de tieren dem loofden, eerden en dankten die op hem troon zout, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft, vallen de 24 elsen ver dem haan, die op hem troon zout en beden, den aan, die er van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft, en schmeiten er de kronen, ver den troon haan en zeden, du best het wiet, o haar, haarlijkheid en eer en kracht te nemen, wil du alles geschaffen haast, derich dienen wellen als alles door en geschaffen worden. En ik zag dat die op een troon zout een buik en haar achterhand houdt, van binnen ook van buiten beschreven, en met 7 zegels verregeld. Dan zag ik een sterke engel met gewaltig luider stem vreuren, wer is am staan dat buik op te merken en de zegelen op te lezen. En er wie keine am Himmel of op de eed of de ongere eed, die dat buik op merken en door een end kicken kon. En ik hiel zeer dat er keine gevangen wordt, die am staan weer dat buik op te merken en te lezen of door een end te kicken. Maar dan zei einer van de ältesten te mij, ik zal niet hielen, kijk hem al. De lijf uit Judas in stam, die van doften afstamt, is je wennend opgekomen, de 7 zegelen te breken en dat buik op te merken. En hij kijkt en zag tussen den troon en de 4 tieren, mank de eldersten en laum stonen, dat ze zo zag als waren het weer geslaagd worden. Dat houdt 7 hiener en 7 uren. Dort sind Gott seine 7 Geister, die über die ganze Welt geschickt sind. Und dort kam ein Name dem, der auf dem Thron saut, dort bürg uit der rechte Hand.
0: En als hij dat genomen houdt, vallen de 4 tieren en de 24 eldersten voor dat lam haan. De helden jeden een hoop en een goldene kam en een hand, waarin de heiljarige beder waren. En de zongen een nieuw leid en zeden, du best am staan dat buurk te nemen en de zegelen op te merken. Dan du wirst doodgemerkt worden. En geefst dien bloot haan, damit voor God uit alle menschen stammen spreken en velken en volk voor zich te kepen. En haast uit aan, kenne je een priester gemerkt onzen God te deinen, en ze zullen op Eden regieren. Dan kijkt ik en heet om den troon en de 4 tieren, en de eldersten de stem van duizenden mol duizenden en tienduizenden mol tienduizenden engel. De zongen met luider stem, dat laum dat doodgemerkt weer, als het weet kracht en rijkdom en wijsheid en gewalt en eer te nemen en geloofd en gedankt te worden. Dan heet ik alles wat am hemel en op eerd en onder de eerd, en wat op meer en em meer geschaffen is, zeien, dem die op een troon zet. En dat laum traft aan alle eeuwigheid, allen dank en eer en heerlijkheid en alle gewalt. En de 4 tieren zeiden amen. En de 24 eldersten vallen haan en beden den aan die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft. Dan zag ik dat het laum eind van de 7 zegel opmerk, en ik heerd eind van de 4 tieren als met een donnerstem zaaien, kom. Ik kijkt en zag ver mij een witte piet, en die daarboven zout houdt een beuren, en aan wordt een kroon gegeeft, en hij rijdt je wennend los mee in te nemen. En als hij dat 2e zegel opmerk, heerd ik dat 2e tier zaaien, kom. En dan kwam een 4 rode Peter uit, en dem de daarboven zout, wat het je geeft in vrede van de eer te nemen, en dat mensen zich onder een ander doodmerken worden. En dan wordt een grote schwert je geeft. Als hij dat 3e zeil opmerkt, heet ik dat 3e tier zeien, kom. Hij kijkt en zag ver mij een schwarte Peter. En de daarboven zout houdt een wichtschool in de hand. En ik heet onder de 4 tieren de stem zeien, weit voor 1 dag voor 1 deurensloon. Oder joost voor 3 deur voor 1 deurensloon. Ober wien een eil, doe geen schoden. Als dat laum dat 4e zegel opmerk, heet ik dat 4e tier zaaien, kom. En hij kijkt en zag en peert blauws als een doden. En die daarboven zout heet dood. En dat dodenrijk keem aan hen heraan. En aan wat kracht je geeft dat 4e poort op de eerd, der schweert, honger, dood en tieren op eer dood te merken. Als hij dat 5e zeil opmerkt, zag ik onder hem al toer. Die er zeilen, die wegen dat Godeswoord en wegen er je tekenis dat zij houden, weer een doodgemerkt worden. En die schreeuwen met luider stem en zeiden, haar, du heilja, wat hoofd ja. Hoe lang wordt het nog dieren wat du rechten? En aan die op eerden wonen raag even was, die ons bloed vergoten hebben. En aan wat jeder een witte kleed geeft en je zegt, ze zullen nog een beetje langer ruig blijven, wat er met arbeider en breider, die zo als zij ook worden doodgemerkt worden, ook worden daarbij zijn. En als dat 6e zegel opmerkt, kijkt ik en zag, door weer een grote eerdbeben. De zon wordt zwart als zacht zeich van Kozenhoor. En de volmoon wordt blootrood. En de hemelsstierens vallen op de eerd, zoals de greine vegen van vegenboom vallen, wanneer die van een sterke wind geschadderd wordt. Dan verschwunk de hemel als wanneer papierrol opgerold wordt, en alle boeien en insel schadderden van ene steden naar de andere. Dan verstuurken alle kenige op eerden, en de grote en rikke en verende, en je woudje en skloven en vrije zich en hallingen en retsen en booi. En ze pracherden de booi en steinen op aan te faulen, dat die aan niet aankijken kon die op een troon zat, en ook voor dat laum zijn oorja. Dan de grote dag racht te even als je komen, en wer kan bestonen. Als dit even weer zag ik, en die 4 weltrichtungen 4 engel stonen. Die helden den wind uit alle 4 richtungen träg, dat hij niet over eed en dat meer of over ergenten boom blozen zal. En ik zag een andere engel van zonnenopgang voor een dag komen, die houdt in leven in God zijn zegel aan zich, en die schreef met luider stem naar de vier engel, den door weer kracht gegeven worden, die eed en dat meer schoden te donen. Die zeid, dat de eed en dat meer en de beam geen schoden, wat wie onze God zijn dienen omstieren getekend hebben.